0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

asleep, because my dreams are bursting at the seams.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Een bijzonder goedemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor en het komen nu weer een hoop gezellige muziek. Truus Koopmans, Dick Thorn, Jaap Molenaar, de Annabella's, de Ramblers. De Cocktail Trio, ze komen allemaal vandaag voorbij. Hier in Zandvoort, uit Zandvoort. En de eerste volgende plaat is van de Ramblers. Een jazzy dansorkest wat regelmatig gedraaid wordt in dit programma. Ze werden opgericht op 1 september 1926 als cabaretorkest voor het Cabaret La Goat in Amsterdam onder leiding van Theo Ude Marsman. Groeide het orkest uit tot het bekendste dansorkest van Nederland van die tijd natuurlijk. En ze hebben een hoop gezellige liedjes gemaakt. Waarschijnlijk een van de bekendste die ook de laatste jaren regelmatig als carnavalsnummer gebruikt werd was Loesje. Wie is Loesje? En tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de Ramblers voor de gelijkschakelde Nederlandse omroep. Joodse leden Sam Neefman en Sal Doof werden in 1941 op last van de nazi's weggestuurd. En bij die optredens die volgden waren twee lege stoelen te zien. De Ramblers namen tijdens de oorlog de zorg op zich van de Joodse leden, inclusief de gelegenheid tot onderduiken. En Doof werd desondanks door Sobibor gedeporteerd, naar Sobibor gedeporteerd. En in 1942 vaardigde het departement van Volksverlichting en Kunsten een verbod op negroïde en negretische elementen in dans- en amusementsmuziek. En een van die maatregelen was de orkesten geen Engelse naam mochten dragen. En de Ramblers veranderden hun naam noodgedwongen in de Udo Marsman en zijn dansorkest. Nou, wij kennen ze gewoon als de Ramblers.

0: Zeg je vrouw, zeg je vrouw. Zit je daar in de zon?
1: Ja,
0: mag, dat mag niet, dat mag niet.
1: Nee?
0: Ik slinger jou op de bon.

zij kwam er haast diep bovenuit. En ze zag in de zaal ook de oude heer Pardoes. Niet zo jichtig, niet zo jichtig,

de muziek van de Annabella's met Daar in Madrid. Ja, heel veel mensen overwinteren en ook natuurlijk in deze zomer op vakantie naar of Spanje of Portugal. En daar, meestal blijven ze daar een hele tijd. De meeste mensen hebben daar tegenwoordig een huis. Ik niet hoor. Ik zit bij de radio en wij verdienen niet zoveel. Maar als je het leuk voor elkaar hebt, dan heb je een huisje en anders gewoon lekker op vakantie naar Benidorm of Madrid of de Albufeira. CFM Zandvoort. De volgende formatie zijn de Silvera's. Ze vormen een Nederlandstalige slagerduo en ze komen uit Weert. Ze kwamen uit Weert. Dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten haalden. En meer platen verkochten dan veel rock- en roll-artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Gertrude. En in 1954 werden ze opgericht nadat zus, beter bekend als Selma, eerst enkele jaren in Selma en Helma gezongen had. Mieke trad op als zangeres Vera en door samenwerking van de beide namen ontstond de Silvera's. En die hoort u nu met een opname uit 1961. Hier zijn de Silvera's met Dankje voor de bloemen. Oftewel de Nederlandse versie van Danke für die Blumen. MUZIEK

Dat was muziek van Jaap Molenaar met de oude Wijvenmolen. En daarvoor hoorde u Truus Koopmans en Dick Doorn met het mooiste wat je jezelf kan wensen. Nou, tegenwoordig zeggen de mensen, doe maar een miljoen. Maar de 100.000 is natuurlijk ook mooi meegenomen. Alhoewel, hè, de belasting komt gewoon bijna de helft weer ophalen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Ik moet weer een bak koffie drinken, want anders gaat het niet goed komen. Cor Draaier die levert ons elke week een hele bak vol met vinylplaatjes. En dan zoeken wij weer de leuke plaatjes uit die we voor u gaan draaien. En de volgende man heeft u al gehoord vandaag. Het is Jacques Cornelis, roepnaam Jack Bulterman. Geboren in Amsterdam op 27 september 1909. En aldaar overleden op 27 mei 1977. Was een Nederlandse trompetist, pianist, accordeonist, maar ook orkestleider, arrangeur, componist en tekstschrijver en kinderboekenschrijver. Onder andere bekend van de Ramblers. Hè? En hij heeft ook muziek geschreven voor de Jonkers en de Joffers. U hoort ze nu met de trappelzak Boogie.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: CFM Zandvoort, alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u het programma gemist heeft op zaterdag tussen 1 en 2... herhalen we dit programma elke week. U hoort onder andere Johnny Jordaan met Jordaan in de hemel. En ook de Jonkers en de Joffers met de Trappelzak Boogie. En als laatste dat populaire nummer, de Heideroosje. En de volgende artiest is Willem Zonneveld. Beter bekend onder zijn roepnaam Wim. Wim Zonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Die plek die deelt hij natuurlijk, zoals ik al vaker heb gezegd, met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, Wim Zonneveld, met Had jij niet die mooie blauwe ogen? Luistert u maar.
1: Meisje.

0: Ja, dat was de bus van Bussum naar Naarden. En daarvoor hoorde u Trea Dobbs met de Ploem Ploem Jenka. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het eerste uurtje zit er alweer op. En ook meteen het laatste uurtje, want het programma duurt maar een uur. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard, als u het programma gemist heeft, volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik bedank nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen voor al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Petrus Jacobus, roepnaam Piet Muiselaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978... was een Nederlandse revueartiest en zanger die samen met Willy Walden bekend was als het komische duo Snip en Snap. En u hoort ze nu niet als Snip en Snap, maar Piet Muiselaar is eentje met Holder de Bolder, een opname uit 1939. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens. En anders tot volgende week zondag. Of in de herhaling op zaterdag. Ik zeg tot ziens.
1: Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe. En kochten voor een prikkie tweedehands.

Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten, op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louis XV canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje.

Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezimd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Ja, goedemorgen ZFM luisteraars op deze mooie zomerse dag. De grootste hit is voorbij en het lijkt allemaal wat aangenaam te worden. In ieder geval zitten we in een hele aangename weersperiode. Er zijn al mensen met vakantie, maar gelukkig blijkt altijd maar weer dat er nog veel mensen aan de buis, aan de luidspreker hangen. Hartelijk welkom. ZFM Jazz op zondag 19 juli vandaag, samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ook bijzonder welkom aan onze vertegenwoordiger van de Amsterdamse jazz scene, Rob Veenhuizen, de bekende bassist, die inmiddels is toegetreden tot de vaste groep luisteraars. En die stuurt steeds verzoeken in. En natuurlijk gaan we allemaal dingen voorbij laten komen die ook hij leuk vindt. Vandaag een beetje zomersprogramma gemengd met Nederlandse artiesten. Herbie Mann, Laura Fiji, Ronald Douglas. Oh, van alles en nog wat, heel veel bossa novas. Want daar is het helemaal het seizoen weer voor. Veel luisterplezier.

Ja, elke keer toch maar weer blijmakend en verrassend. Mulder en Mulder. Op de draaitafel ligt Herbie Mann. Overleden in 2003. En begon zijn carrière als saxofonist. En schakelde later over op dwarsfluit. En op enig moment kwam er in zijn orkest in Amerika een conga-speler. En die maakte hem helemaal blij met de muziek, de bossa nova en de Zuid-Amerikaanse muziek. En toen is hij gaan toeren door Brazilië. En toen nam hij daarna in Amerika weer cd's op met heel veel Braziliaanse muzikanten. En ja, dat is eigenlijk zijn hele carrière. Daardoor is hij onwaarschijnlijk beroemd en groot geworden. Heel veel albums waren allemaal bossa nova-achtige. En dat was toen nog niet zo bekend. Ga ik vandaag ook meer draaien. En ja, dat is het eigenlijk. Hij nam meer dan 100 platen op. Waaronder ook nog een in de jaren 60, denk ik. Met Wessel Ilke, trio van Wessel Ilke. Ik ga laten horen een klassieker, maar dan gespeeld natuurlijk op de typische manier van Herbie Mann. De St. Louis Blues.

Herbie Man op de dwarsfluit. Ik heb, denk ik, al eerder gemeld, de vingerzetting voor een dwarsfluit komt heel erg overeen met de vingerzetting op een saxofoon. Dus heel veel saxofonisten doen fluit erbij, omdat het relatief makkelijk is qua vingerzetting. Natuurlijk niet qua aanblazen. En dat zijn alleen de grote jongens die dat goed kunnen, zoals Herbie Man. Ik heb een cd op de draaitafel, een productie van een productie van Frits Landersberg en Jeroen de Rijk. Geen onbekende in het Zandvoortse. En dat is een stuk What a Difference a Day Makes. Laura Fitchie zingt dat. En de twee door mij net genoemden, plus Cor Bakker, plus Edwin Corzilius, dus die begeleiden dat. What a Difference a Day Makes.

Laura Fidji. Ik heb nu op de draaitafel een smaakvolle cd van twee trompetisten. Twee Nederlandse jongens, Menno Daams en Bert de Kort. Menno Daams, een arrangeur en een, ook een uitstekende, goed opgeleide trompetist die in allerlei formaties speelt, heel veel componeert en heel veel arrangeert voor allerlei Nederlandse groepen. En de andere speler is Bert de Kort. Hele tijd in allerlei Dixieland orkesters gezeten. Ook een hele tijd in de Dutch Swing College. En die hebben samen een cd gemaakt waar ze een heleboel stukken samen spelen. Eén op trompet, ander op cornet. Maar ook stukken waar ze alleen te horen zijn. En ik heb hier nu een stuk gereed waar Bert de Kort alleen wordt begeleid op de piano door Berend van den Berg. En dat stuk heet These Foolish Things.

prachtig, mooi gedragen, mooi gespeeld, Bert de Kort. Op de draaitafel heb ik nu een cd van de Nederlandse zanger Ronald Douglas. Van oorsprong een Hagenees, woont al lang in het midden van het land. Les aan het conservatorium, opgeleid op rietinstrumenten en zingt voortreffelijk. Is op dit moment, behalve solo zang met allerlei theateroptredens, is hij ook de zanger van de Ramblers. Die overigens de voorlaatste zondag van augustus het Grand Prix weekend. Dan treden de Ramblers op in Hoofddorp. Een gratis middagconcert in Fort Knox, zeer aan te bevelen. Maar dit allemaal terzijde. Ronald Douglas heeft de cd opgenomen. Speelt met veel groepen, combo's. En heeft dus zelf een cd opgenomen met een keur aan artiesten. Rob van Bavel, zijn vaste pianoman. Allard Buwalda, inmiddels overleden. Sopraansax, Edwin Corzilius op de bas. Hans Dekker, slagwerk. En we gaan luisteren naar een stuk van Gilbert O'Sullivan. En dat heet Claire.

Ja, we zijn inmiddels aangeland bij de Zuid-Amerikaanse invloeden in de jazzmuziek. En in dit geval was dat het kwartet van pianist Joe Cartwright. Opgevolgd op de draaitafel door Maria Cruzza met het wereldberoemde nummer Maskenada.

Maria Kreutzer Maskenada. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. We gaan nu luisteren naar het Paul Hoffman Trio en R&D at Hattie's. We gaan ook eens een wedstrijd uitschrijven voor de meest bijzondere en opmerkelijke titels van nummers.

Ja, dat was het Paul Hofman trio, waar de bassist een prachtige solo speelde. En dit nummer heb ik natuurlijk op de lijst gezet om onze Amsterdamse luisteraar Rob Veenhuizen te plezieren en hem te wijzen op de prachtige bassolo die zojuist te horen is geweest. Maar ja, de bassist van Paul Hofman heeft maar 4 snaren op zijn bas. En meneer Rob Veenhuizen in Amsterdam, die heeft er 5. Die kan veel meer en dat laat hij ook horen en dat is ook prachtig. Ik ga nu naar Michel Varenkamp, trompetist, zanger, die met heel veel succes door heel Europa trekt met een programma en met een eigenlijk steeds nieuwe programma's. Een tribute to Louis Armstrong, de geschiedenis van de New Orleans muziek, van alles nog wat zeer succesvol. En hier wordt hij begeleid door, ik zal zeggen, bijna de volledige bezetting, zoals die altijd hier in de krocht klinkt. Overigens is Michel Varenkamp hier ook niet zo lang geleden in de krocht geweest. En daar, we gaan nu luisteren naar Michel Varenkamp, zangtrompet, Bert Boeren, fantastische trombonist die ooit in de Dutch Swing speelde en nu alweer opnieuw zijn kunsten laat horen. Dimitri Schapko op de tenorsax, Peter Beets piano, Edwin Corzilius op de bas, Frits Landersbergen slagwerk. En het is wel heel goed en de titel is wel heel pakkend, moet ik zeggen. Want zo voelen alle jazzmuzikanten die komen optreden zich sinds de coronacrisis, ze voelen zich allemaal uitgeknepen. Just squeeze me.

Ja, Michel Varenkamp. Ik ga weer iets op de draaitafel leggen dat ons meeneemt naar de zwoele sfeer van de zomer. En dat is veel Zuid-Amerikaanse muziek. Maar daarin ook nog eens een keer de congas. En dat komt heel goed tot zijn recht in een stuk van het kwartet van Dahanuker. Martin Dahanuker. En het stuk dat heet de Conga Blues.

Ja, daar gaan we niks aan toevoegen. Prachtig, de Congas. Ik ga het eerste deel afsluiten met een stuk van een groep... waar het merendeel van de instrumenten snaarinstrumenten zijn. Daarom heet de groep ook Interstring. En dat is een prachtig zomerstuk, East of the Sun.

0: Ja, we zijn al aan het einde nagenoeg van het eerste uur ZFM Jazz op zondag. Maar na het journaal gaan we nog een uur verder met prachtige zomerse muziek. En ik hoop een ieder dan weer aan de luidspreker te treffen. Tot dan, zal ik maar zeggen.
1: Is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Ja, welkom terug bij ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Welkom bij het tweede uur. We luisterden naar de grote band van Vince Bilardo. En het stuk heette Invincible Stomp. Ja, en ik ga nu laten horen het septet van Cary Strayer. En het stuk heet 3625 Central.

Ja. Carrie Strait. Ja, zijn boekbra. Als je met ZFM Jazz luisteraars praat, dan komt heel vaak het gesprek op de fantastische periode dat er nog een jazzfestival in Zandvoort was in de zomer. Het ene jaar nog leuker en nog groter dan het andere. En dan had je in de kroeg en je had op de podia en iedereen heeft het over Millie Scott. En het was toch zo leuk. En waarom is dat niet meer? En er was ook muziek op bij strandtenten. Nou, daar is bijna niks meer van over. Maar er is altijd nog één tent gebleven die de Jazz Behind the Beach in ere houdt. En dat is tent 10. Strandtent 10. En die doet elk jaar een optreden in het kader van Jazz Behind the Beach. En ook dit jaar, zondag 2 augustus om 1:30... Strandtent 10 treedt op het trio Martijn Schok, de Boogie Woogie Man. En er wordt gezongen door Greja Holtrop. Ik heb een cd en we gaan luisteren naar dat trio. Overigens op slagwerk de multiman Maarten Kruiswijk, die enorm goed altijd speelt in heel veel verschillende stijlen. En we gaan luisteren naar Martijn Schok, Blues en Boogie Woogie Trio. En het stuk heet Blues with Helen.

Ja, gevoelig tot en met Martijn Schok, Maarten Kruiswijk op het slagwerk en Greta Holtrop die zong. Ik ga nu laten horen een man die nog voor Jobim beroemd is geworden door zijn bossa nova muziek. En dat is Laurindo Almeida. En die speelt op deze cd met zijn groep een klassieker, zal ik maar zeggen. Corcovado.

Ja, Laurindo Almeida. Ik heb nu op de draaitafel Frank Russellino. Een fantastische trombonist, maar ook een enorm goede entertainer-zanger. Hij heeft ook wel bijzonder in alle grote, met alle grote jongens gespeeld. Heeft hij allerlei orkesten. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Dexter Gordon, Zoot Sims, Sonny Stitt, Buddy Rich, Sarah Vaughan, Max Roach. Overal heeft hij in de band gespeeld en bijgedragen aan de muzikale activiteiten van de anderen. En zichzelf natuurlijk groter gemaakt. We gaan luisteren naar Frank Russellino in een klassieke It Had To Be You.

It had to be you. En dat wordt opgevolgd door de big band van Vince Bilardo, Invincible Stomp.

Ja, prachtige. De big band van Vince Bilardo. De Invincible Stomp. Ik heb nu op de draaitafel een bijzondere stem. Meneer Samuel Burke. Een zwarte zanger, een R&B-zanger. Die op enig moment ging samenwerken met de Nederlandse popgroep De Dijk. En in, volgens mij in 2010 hier naartoe kwam naar Nederland om samen met De Dijk iets op te nemen. En het vliegtuig landde op Schiphol. En toen het geland was, kreeg hij een hartstilstand. Dat was een enorme commotie. Maar gelukkig is er heel veel van zijn stem bewaard gebleven. Zoals het volgende stuk, Sit This One Out.

Ja, dat is de vibrafoon van Carl Tjeder met een mooi bossa-achtig stuk Soled Out. En ik ga nog één keer terug naar Martijn Schok, die we eerder hoorden. En die op zondag 2 augustus bij Tent 10 komt spelen. En deze opname is instrumentaal. Oh, Lady Be Good.

Nou, daar gaan we ook helemaal niks meer aan toevoegen. Het trio PBT. In het kader van de Bossa Nova kan ik het ook niet durven te laten. Wat een mooie zin. Om niet iets te draaien van het legendarische groepje waarin Maria Toledo zingt. Louis Bonfa, de fantastische gitarist. En ook componist van beroemde stukken zoals Magna de Carnaval en Samba de Orfeu op de gitaar. En Stan Getz, die natuurlijk heel bedreven was in het Zuid-Amerikaanse repertoire, te laten horen. En bij deze ga ik dus laten horen een stuk. En ja, dat is natuurlijk een soort klassieker, zullen we maar zeggen. Menina Flor.

Ja, luisteraars. Daarmee zijn we alweer gekomen aan het einde van 2 uur lang jazz. ZFM Jazz op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als hoofdthema, zal ik maar zeggen, de Zuid-Amerikaanse muziek. Die ons allemaal helpt om de hitte te verwerken, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer, zal ik maar zeggen. Ik ga eindigen met de Jive Samba. Gespeeld door Cannonball Adderley. Op de altsax Ned Adderley. Zijn broer op de cornet. Youssef Lateef. Op de tenorsax Charles Lloyd. Ook op de tenorsax. Nee, niet. Joe Zwanifool op de piano. Sam Jones op de bas. Louis Hayes op het slagwerk. Fijne zondag en tot de volgende keer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod...

0: Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM 106.9 FM.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

0: ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten

0: de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen

0: Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Die vonden dat er te weinig stoom in Nederland was.
1: Ja.
0: En toen zijn ze begonnen met de locomotieven. Maar ook, we hadden een ferry op stoom en een graanelevator op stoom en een sleepboot op stoom. Dus het was veel meer als alleen het railvervoer. Dus daarom is men gezegd, we zijn eigenlijk een stichting die gek is op stoom.
1: Ja, ja.
0: Dus Stoomstichting en dan Nederland, omdat we in Nederland zaten.
1: Ja.
0: En niet alleen in Rotterdam.
1: Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen dat weten, dat jullie ook inderdaad ook een stoomvaartuig hadden.
0: Dat klopt. Maar die is ook vrij snel afgestoten, omdat bleek dat zeg maar, de inkomsten die je met de treinen reed, gelijk in een zwarte gat van een graanelevator gingen.
1: Oh.
0: Want de graanelevator, ja, dat ding kan je laten draaien.
1: Ja.
0: Mensen zien het en vinden het al mooi, maar dan dat is de beleving weg.
1: Ja, precies.
0: Maar hij kost wel een hele hoop brandstof.
1: Ja.
0: Dus dat is vrij snel is dat afgestoten. Dus de maritieme tak is afgestoten en de railtak is gebleven.
1: En voor Rotterdam, want jullie zijn een Rotterdamse stichting, een beetje jammer.
0: Ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te betalen.
1: Nee.
0: Kijk, als je 1000 liter olie of dieselolie op een jaarbasis verstookt, moet je wel betalen, ook al lag de prijs veel lager.
1: Ja.
0: Alles was natuurlijk relatief.
1: Ja, precies. En even voor de leken onder ons, wat is een graanelevator?
0: Dat is zo'n... Ja, je ziet ze oude plaatjes dat als zo'n bulkcarrier met 300.000 ton graan uit Argentinië komt, dat moet gelost worden.
1: Ja.
0: Zo'n elevator, dat was eigenlijk een grote vacuümpomp die hing met een slurf als stofzuiger in het ruim. En die begon te zuigen en die pompte het dan, perste het dan zeg maar in de Rijnaken.
1: Oh, ja.
0: Om het te vervoeren. Ja. Het is eigenlijk een soort grote stofzuiger.
1: Ja.
0: Om de lading te lossen.
1: Oké. Ja, het is wel gaaf om dat aan het werk te zien.
0: Ja.
1: Hoewel je er eigenlijk weinig van ziet waarschijnlijk.
0: Ja, nou, je hoort een hoop klang. En weet ik veel wat allemaal. Hij bestaat nog steeds. En hij heeft volgens mij niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor in Dordrecht. Nog bij de Dordt in Stoom gefunctioneerd. Ja.
1: Dus anderen hebben de zorg van deze machine opzicht.
0: Een aantal van die mensen die hebben dat opgenomen.
1: Ja,
0: die, die hebben daarmee goede opzicht, goede dingen. Want hij is ook volgens mij nu naar het havenmuseum gegaan. Dus hij is onder de pannen bij.
1: Ja. Nou, dat is fijn dat ook bewaard is gebleven voor het nageslacht.

past bij 50 jaar geleden, denk ik zomaar. Voor dit interview was ik afgereisd naar Rotterdam, waar de Stoomstichting Nederland is gehuisvest. En ik maakte dit interview ook voor de

0: NVBS-spoorvereniging van toen en nu. Even luisteren waar we eigenlijk precies zitten.
1: Maar we zitten hier natuurlijk op perron 1 van de Stoomstichting. In een restauratierijtuig. De NVBS heeft van het voorjaar een evenementje gehad met een... En weliswaar niet met een locomotief van de SNN, nee, maar wel met de rijtuigen.
2: Ja,
1: de,
2: onze rijtuigen en hun gestikkerde lok.
1: Ja.
2: Hij is niet van de NVBS, maar hij is in de jubileumkleuren, zal ik het maar even zeggen, gestikkerd.
1: Ja, ja. Maar dit rijtuig zat er volgens mij niet bij of hing hij erachteraan?
2: En dan zou ik op de plaatjes moeten terugkijken.
1: Oké, okay, nou ja, dat is ook verder niet zo belangrijk. Laten we even teruggaan naar de tijd, 50 jaar geleden. Dus, om precies te zijn, 30 januari 1976 is de SNN opgericht. We hebben het al over het doel gehad, hè, het bewaren van stoom aangedreven machines.
2: Zoveel mogelijk rijvaardig of gebruikswaardig.
1: Ja, ja, ja.
2: En later is dat rijvaardig geworden.
1: Ja. Hoe lang ben jij al lid van die 55 jaar?
2: 41 jaar.
1: Oh, zo. En wat deed je als eerste hier?
2: Als eerste, mijn eerste karweitje was de zandvalpijpen van de 65, hè, onze lok.
1: Ja.
2: Die nu bij de Veluwe in bruikleen staat. Die was toen zeg maar in groot onderhoud. En dan moesten de zandstrooi... pijpen weer gemonteerd worden.
1: Oké.
2: Okay. Dat zijn zeg maar pijpen van een inch diameter waar zand doorheen valt bij het remmen,
1: ja,
2: of bij het optrekken, dat je wat vroeger op de sporen hebt, want anders gaat die slipper doorslaan.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat wil je niet.
1: Ja, nee, precies. En in die 49 jaar...
2: Want
1: ja,
2: nu 41.
1: 41 jaar, ja, ja. Ben je dan eigenlijk zo opgeklommen of tot machinist?
2: Ja, bij gebrek aan beter kom je boven blijven. Dus,
1: ja, maar ja, goed, je kan dus carrière maken bij de Stoomstichting.
2: Ja, ja, je kan carrière. Tot en met voorzitter.
1: Oh, tot en met voorzitter. Dus, maar die ambitie heb je niet?
2: Nee, die heb ik wel.
1: Oh,
2: ik ben ook geweest.
1: Oh, je bent
2: twee keer zelfs.
1: Doe maar.
2: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. En hoe is het dan om voorzitter te zijn van zo'n...
2: Nou, je bent een soort paal voor iedereen.
1: Ja, ja.
2: Je hebt overal de schuld van.
1: Ja.
2: En dat had allemaal beter gemoeten.
1: Ja.
2: Dus dan zeg je, nou oké, ik ruil met je. Ja, nee, dat was dan niet de bedoeling.
1: Nee, nee, nee, precies.
2: Maar dat is bij elke club, bij elke stichting, bij elke...
1: Ja, ja.
2: Je bent te laat om weg te duiken en dan ben je de voorzitter ineens.
1: Oh. Dus, ja. Maar het is... Het is, ik heb de indruk, het is een club van hardwerkende mensen. Het is echt Rotterdammers, hè? Niet lullen maar poetsen.
2: Ja, ja, ja, dat was de oorspronkelijke. Hè, want we hebben natuurlijk nu wat import hier en daar. We zijn niet een strikt Rotterdamse club, maar ja, de achtergrond is wel Rotterdams. En inderdaad, wat je zegt, niet lullen maar poetsen. Dat zit er nog wel in. En sommige mensen kunnen daar tegen,
1: ja,
2: en blijven. En sommige mensen kunnen er niet tegen en gaan na een week of 5, 6... Ja, het is toch niet wat ik ervan verwacht had.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, jij kon er blijkbaar wel tegen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Als je al 41 jaar hier over de vloer komt. Ja. Maar even terug naar de geschiedenis. Je had het al over vijf mensen, vijf kerels waarschijnlijk, die de Stoomstichting Nederland hebben opgericht. Maar waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan?
2: Nou ja, om te beginnen waren ze onafhankelijk van elkaar bezig om in Duitsland, want in Nederland was er geen stoomlok meer te krijgen. Sorry. En die mannen waren in Duitsland bezig om een stoomlok te kopen. Een beetje onafhankelijk van elkaar. En dat werd een beetje een zorgenkindje voor de NS. Want ja, die zagen ineens allerlei vreemde... Hadden waan ideeën van, oh, dat gaat allemaal fout. En
1: allemaal hapsnurkers met stoomlocomotieven.
2: Stoomlocomotieven. Ja. En ze waren natuurlijk al vanaf 57 ontstoomd.
1: Ja.
2: Dus dat gaf alleen maar problemen.
1: Ja.
2: Dus die zijn toen een beetje bij elkaar gebracht. En hun idee was eigenlijk, we hadden toen de tijd de SAM, Hoorn Medeblik. En de Veluwse stoommaatschappij, die zijn net een jaar ouder.
1: Ja, ja.
2: Die hadden zichzelf opgericht. En ja, om het een beetje in goede banen te leiden, zei de NS, ga eens praten met elkaar. Sorry. En ja, dan kom nog maar terug als het een beetje gestructureerd is.
1: Mm.
2: En toen hebben ze dus de Stoomstichting opgericht.
1: Ja.
2: En twee, om te beginnen, twee stoomlocomotieven gekocht in Duitsland.

0: Ido Schultz nam ons mee naar 1976, toen de Stoomstichting Nederland werd opgericht. In 1957 werd er gestopt met het rijden van stoomlocomotieven in Nederland, om in de jaren 1975 en 76 weer te worden aangeschaft, onder andere door de SSN. Ik heb hier nog een vraag over voor Ido. Heb je enig idee wat dat gekost heeft in die tijd?
1: Een leuke tweedehands auto.
0: Ja, ja. Nu?
1: Toen. Maar het is groot waarde.
0: Oh.
1: Als je zeg maar een beetje gaat rekenen met de schrootprijs van toen en 100 ton, 150 ton, dan kom je aardig in de richting. Ik schat zeg maar zoiets van tussen de 20 en de 25 D-mark.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En als je dat omrekent naar euro's, dan
1: dan zit je nu op
0: 40.000?
1: 40.000,
0: ja. Ja, ja, ja, oké. Nou ja, dat was eigenlijk toch wel een zak geld, hè?
1: Een behoorlijke brok geld.
0: Ja.
1: En dan had je hem nog niet hier.
0: Nee, precies.
1: Ze hebben dus een lok gekocht die nog in de keuring zat, zeg maar. Hè? Want het principe is dat een stoomlok, net als auto's, gewoon APK'tjes moet krijgen.
0: Ja.
1: En dan wat uitgebreider. En daarmee, een van de loks was nog had nog een geldige keuring. De andere niet meer.
0: Hmm.
1: Dus er zijn ook wel filmbeeldjes op YouTube te vinden. En die ene lok die heeft de andere getrokken hier naartoe in Rotterdam. En toen wist NS eigenlijk niet meer wat ze moesten doen met ons. Dus we zijn begonnen op de rechter Maasoever.
0: Ja.
1: Rangeerterrein, dat is gewoon een stuk in Rotterdam. En er werden gelijk twee bielsen schuin in het spoor gelegd. Dat is een teken dat je dus niet meer verder mag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus we werden gewoon opgesloten, zeg maar.
0: Hmm.
1: En dat was gelukkig langs een seinhuis. En het was wel in de buitenlucht. Dus men is voorzichtig begonnen met hier en daar wat onderhoud te plegen. De ketel moest gekeurd worden, want in Nederland heb je de ketelkeuring elke 2 jaar. Plus dat die ketel toegelaten moest worden.
0: Dat is best wel veel, hè? Elke 2 jaar.
1: Ja, ja, ja, ja. Hmm. Maar ja, goed, dat is een stukje veiligheid.
0: Ja. Maar zijn die ketels zodanig aan slijtage onderhevig dat...
1: Nou ja, kijk, het is water en staal, dat geeft gewoon roest.
0: Ja.
1: En je hebt dan natuurlijk maar dat is vrij technisch, je hebt in het water zit kalk.
0: Ja.
1: Nou, die kalk die kan je via een bepaald middel zwevend houden en dan spuug je het uit.
0: Ja.
1: Maar je kan het ook, zeg maar, je kan ook er niets aan doen en dan slaat het neer op je buizen, je pijpen, de binnenkant van je ketel.
0: Oh ja.
1: En daaronder kruipt dan een soort chemische reactie, elektrolytische reactie. En dat je allerlei pitcorrosie krijgt, putcorrosie. En dat gaat dan heel hard.
0: Hmm.
1: En de regels zijn nou helemaal zo. En dus moet je daaraan voldoen.
0: Dus het staal moet voor een bepaalde dikte blijven?
1: Want anders dan... alleen een uitdaging.
0: Ja, nou ja, het vervangen lijkt me ook al een hele uitdaging.
1: Ja, goed. Maar goed, daar heb je bedrijven voor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus,
0: en dat... ik heb begrepen, jullie eerste locomotief, de 23023. Ja. Dat vind ik zo'n leuke locomotief. Ja, ja. Alleen omdat ik kom uit Haarlem, ja. 023. Ja, dus ik heb wat met dat ding.
1: Ja,
0: dus,
1: het getal.
0: Ja, maar dat was jullie eerste locomotief.
1: Die bedrijfsvaardig was. Die,
0: ja, heeft dus ook,
1: die zat nog in de keuring toen hij uit Duitsland kwam.
0: Ja.
1: Maar omdat de ketel natuurlijk toegelaten moet worden in Nederland, hè, dat is wetgeving technisch, moest hij een ketelinspectiebeurt krijgen. En dat werd toen de tijd was de keurende instantie, of de goedkeurende instantie was het stoomwezen. Dat was gewoon een overheidsinstelling. En die kwam een inspecteur, die kwam... als wij zeiden van nou, we hebben dat en dat gedaan en we hebben dat en dat geconstateerd, dan zei hij ja en amen. En als we het gerepareerd hadden, kwam hij weer kijken en ja, ja, is goed.
0: Mm. En, ging het zo makkelijk?
1: Nou, ik zeg het snel.
0: Oh.
1: Maar ja, aldoende leer je natuurlijk wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is ook een kwestie van vertrouwen. Die man, ja, die kan niet alles zien.
0: Nee. Dus,
1: maar je wil zelf ook niet het
0: nou, ja, precies,
1: op het wolkje gaan zitten tokkelen op je harp, omdat je wat vergeten bent.
0: Ja. Dat je ketel ontploft.
1: Ja, ja,
0: dat wil je inderdaad niet.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ah, lekker. En de Temptations met Papa is een Rolling Stone. Eerder had ik het al over de NVBS, rouwvereniging van toen en nu. En nu blijkt dat deze vereniging al vroeg in de geschiedenis van de Stoomstichting Nederland contact met elkaar hadden.
2: Maar in 1977, om precies te zijn het tweede weekend september van 1977, reed hij 23.023 al met een clubje van de NVBS.
3: Ja, ja.
2: Dat was eigenlijk de eerste rit, hè?
3: Dat was volgens mij de eerste rit naar Rijnen, volgens mij was dat toen.
2: Ja, okay.
3: Maar dan weet ik niet uit mijn hoofd, maar
2: ik heb het ook niet kunnen.
3: Niet bij.
2: Oké, okay, nee, ook, maar goed.
3: En we hebben meegedaan aan, zeg maar, een station van de week of zo. De NS had dan, om ja, natuurlijk de mensen meer spoorminded te maken, toen al. Hielden ze op verschillende stations om de beurt gewoon een of ander festijn met gratis rijden, gratis weet ik wat allemaal. En ook het materieel, showtje, en daar konden wij in Rotterdam natuurlijk acte de presentans geven.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En voor alle duidelijkheid, de Stoomstichting Nederland is misschien wel, je moet me maar verbeteren als het niet zo is, de enige club van historisch spoormateriaal wat op het hoofdspoor rijdt.
3: Nou, niet de enige. Kijk, wij hebben geen eigen spoor. Dus wij moeten, zodra we een rit willen rijden, rijden we de poort uit en komen we op het hoofdspoor uit.
2: Ja.
3: De VSM bijvoorbeeld, die hebben hun eigen lijntje. Maar die rijden ook een aantal keren per jaar over het hoofdnet heen. Om even de benen te strekken, zal ik maar zeggen. Is weer eens wat anders dan boom 7 links om de hoek.
2: Ja.
3: En die rijden meer zeg maar in het oosten van het land. Ze hebben 3 weken geleden een rit gereden voor een Duitse club. Die met 13 reizigersrijtuigen naar Amsterdam ging.
2: Ik heb ze geteld, ja. Ja. Hoe noemen we dat ook weer? 2 stoomlocomotieven.
3: De 23, 76 en de 71.
2: Ja, maar die. Wat is dat? Hoe noemen ze dat? Ik ben de woord even kwijt. Als 2 stoomlocomotieven.
3: Voorspanrijden? Ja, of tandemrijden, dat kan ook.
2: Tandemrijden, ja. Maar waarom is die trein dan zo zwaar dat ze je niet in beweging kunnen krijgen?
3: Ja, ze krijgen wel in beweging, maar je acceleratie is natuurlijk een heel stuk minder.
2: Ja, als je er maar 1 in voorzet.
3: Als je er maar 1 in voorzet. En 13 bakken voor een 23 is wel heel veel, hoor.
2: Ja.
3: Kijk, en dan duurt het gewoon veel te lang en dan zit je iedereen in de weg. Nu kan je nog, met een beetje kunst en vliegwerk, een dienstregeling krijgen. Om zeg maar met 2 loks en die zwaarte van de. Je moet ongeveer rekenen 44 ton per rijtuig maal 13. Dus dat zijn redelijk wat tonnetjes.
2: Ja.
3: En dan moet je wel in. Kijk, een E-lok die doet gewoon met het klik, klik, klik, klik opschakelen en rijden.
2: Ja.
3: Een diesel eigenlijk ook wel, maar die is dan weer langzamer.
2: Ja. En dan snap ik nu eigenlijk waarom de 2 loks voor die 13 bakken werden gezet. En dus, alleen maar om een beetje acceleratie in te krijgen. Ja. En zo leren we weer eens wat. Het was de VSM.
3: Die is dus zeg maar de tweede club die een beetje in Nederland op het hoofdspoor.
2: Maar dat is even de Veluwse Stoommaatschappij. Ja, en die heeft van Beekbergen naar
3: Apeldoorn.
2: Dat is hun lijntje. Dat is heel leuk daar. Maar goed. De Stoomstichting Nederland die gaat gelijk het hoofdspoor op. Even, dat doet me denken aan de. Ik ga gelijk even reclame maken. De stoomdagen in oktober.
3: Ja.
2: Dan gaan jullie een pendeldienst onderhouden tussen station Gouda en.
3: En hier.
2: En hier, ja. Ja. Komt die dan gewoon hier op perron 1?
3: Buiten nog een stuk perron.
2: Oh, oké. Okay.
3: En daar stoppen ze dan.
2: Een
3: stap uit. En daarom. We rijden dus zeg maar, de VSM komt dan ook hierheen.
2: Oh, leuk.
3: Met 2 loks. En dan hebben we een dienstregeling dat ze elk uur met een trein rijden. En op zich ook wel een beetje ouderwets dat we ergens halverwege elkaar tegenkomen.
2: Ja.
3: Dan zie je elkaar ook niet elke dag.
2: Nee.
3: Nog stoomlocomotieven en dan.
2: Oh, dat is smullen voor een fotograaf.
3: Ja, het is altijd hartstikke leuk.
2: Want het is altijd druk, hè, met fotografen.
3: Het is soms wel eens te druk. Hè. We hebben maar dat is al jaren geleden een rit gehad. Dat we een rondrit, ook voor de NVBS volgens mij. Nee, niet voor de NVBS, voor Rail Hobby. En die hadden de dienstregeling gepubliceerd.
2: Oh.
3: En dus bijna alle stations vanaf Breda. En het rondje was Rotterdam, Breda, Den Bosch, Utrecht. Nee, Den Bosch, Nijmegen, Zutphen, zo rond. Nou, vanaf Breda stonden de perrons vol.
2: Mm.
3: Dat ze elkaar bijna van de perron afduwden.
2: Zo.
3: Dus dat werd een gevaarlijke situatie. En spoorwegpolitie enzovoorts. Dus wij reden in de vertraging. Dus eigenlijk gewoon zo'n beetje de hele spoorwereld zat in de vertraging. En,
2: ja.
3: Dus dat, daar wij, sindsdien publiceren wij ook de dienstregelingen. Niet alleen voor donateurs.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus je wil gewoon niet hebben. Want mensen die hebben gewoon totaal, maar dan ook geen totaal besef dat er van de andere kant ook nog een trein kan komen.
2: Ja, ja, ja.
3: En je ziet soms.
2: Ze doen de gekste dingen.
3: Ja, ja, ja. Voor de goede foto.
2: Ja.
3: Hun laatste foto.
2: Ja, gelukkig
3: hebben we dat nog niet gehad. Maar ja, ja. Het is wel in Engeland en Amerika gebeurd.
2: Ja, want daar ook is stoom waanzinnig populair.
3: Ja, waanzinnig.
2: Ja, ja.

0: in het vorige gesprek hadden Hiddo Schultz en ik het over bakken. En dat is vakjargon voor rijtuigen die achter een locomotief hangen. Terug naar ons gesprek.
1: Hoe heeft de Stoomstichting Nederland zich eigenlijk ontwikkeld in die 50 jaar? Jullie zijn een aantal keer verhuisd en ja. Nu uiteindelijk hier op de Rolf...
2: Hardkornweg.
1: Denken jullie dat dit de definitieve plek is?
2: Ja, ik hoop het wel.
1: Ja.
2: Kijk, we hebben wel elke keer dat we verhuisden een stap voorwaarts in de organisatie, de efficiëntie, gedaan. En dit pand hebben we zeg maar min of meer gezet met alle ervaringen van 20 jaar toen de tijd.
1: Dit hebben we zelf gebouwd.
2: Nou ja, laten bouwen. Maar dit is in eigen beheer gebouwd. Ja. In 97, 98. 98 opgeleverd. En wat erin zit is eigenlijk de 20 jaar ervaring van 76 tot 97.
1: En wat kunnen de mensen hier in het gebouw zien?
2: Nou, wat er allemaal voor komt kijken om stoomlocomotieven, rijtuigen te onderhouden. Wat je er allemaal, en een stukje techniek uitleg.
1: Ja. En het is dus een loods waar de locomotieven binnen staan. Ja. En natuurlijk wat kantoorgebouwen of kantoorgedeeltes.
2: En een klein museumgedeelte waarbij je dus een aantal snuisterijen die we van loks hebben, die defect waren, die we niet meer kunnen opknappen.
1: Oh.
2: En met een beetje uitleg erbij van wat is dit en wat is dat. Waar zit het, wat doet het.
1: Oh, wat leuk voor de liefhebber. Ja.
2: En de mensen die kunnen natuurlijk aan de sleutelaars vragen van waar sta ik nou naar te kijken.
1: Ja, ja.
2: Oh, dat... En legt u eens uit hoe dat werkt, nou, zo'n stoomlok.
1: Ja, ja.
2: Want dat, men heeft, we hebben wel meegemaakt dat kinderen de zwarte stenen aanwezen. Ja.
1: Oh, ja.
2: Of wat is dit? Ja, dit is kool. Ja, maar dat is niet eten. Nee, dat is niet eten. Dat is niet rode kool.
1: Nee. Groene, oh ja, ja. Oh god, ja, ja.
2: En dus ja. En je krijgt nog wel eens vragen van, waar zit nou de dieselmotor?
1: Ja, ja.
2: Ja, hoezo bedoelt u dieselmotor? Ja, want we rijden op stoom. Ja, nee, dat is leuk, maar waar zit nou de dieselmotor?
1: Ja. Oh, dat wordt gewoon niet geloofd.
2: Nee, dat wordt gewoon niet geloofd.
1: Tss.
2: Nou ja, men is het ook natuurlijk niet gewend.
1: Nee, dat is waar.
2: Dus,
1: in 1957 is het stoom eigenlijk
2: afgeschaft
1: in Nederland. Ja. En... maar goed, jullie hadden 50 jaar geleden begon de Stoomstichting dus met twee locomotieven. Maar ja, wil je mensen vervoeren, heb je natuurlijk rijtuigen nodig.
2: Ja, en die konden we toen huren.
1: Van de NS?
2: Via de NS.
1: Oh, ja.
2: Want je had vroeger, je had natuurlijk Hoek van Holland, Keulen, de Orient, nee niet de Orient Express. Nou ja, zo'n sneltrein, zo'n dienst.
1: Wel een hele romantische rit.
2: De veerboot naar Hoek van Holland, Engeland.
1: Ja.
2: En dan konden de mensen met de trein naar Duitsland en verder. Nou, die rijtuigen bleven dan vaak in het weekend overstaan. Omdat ze natuurlijk niet een lege trein eerst naar Duitsland laten rijden en dan weer terug op maandagochtend.
1: Nee.
2: Dus daar stonden altijd rijtuigen of reserve rijtuigen. Die stonden ook in Amsterdam. En her en der in Nederland had je gewoon dat soort rijtuigen die we nu zelf ook aangekocht hebben, jaren wat geleden. En die kon je gewoon huren. Dus dan huurden we van NS via NS, van de DB of van NS, die rijtuigen. En dan reden we de ritten.
1: Ja.
2: En daar het voordeel van die dingen was dat je ze niet hoefde te onderhouden.
1: Nee. Het is er een ander, dus dat scheelt.
2: Ja, nou ja, net als een huurauto.
1: Ja, precies.
2: Alleen ja, dat op een gegeven moment is dat er allemaal afgegaan. Omdat die lijn is natuurlijk, zeg maar, de rit van die is uit dienst gegaan. En je kan nu niet meer van Hoek van Holland in één keer door naar Keulen.
1: Nee. Beetje jammer, hè?
2: Ja, ik denk dat het een gemiste kans is. Maar
1: ja,
2: goed,
1: ja.
2: En die, want je hebt nou de European Sleeper en zo, maar dat is allemaal wat anders natuurlijk. Maar toen, toen waren we eigenlijk genoodzaakt om rijtuigen zelf te kopen. We hebben eerst van de Belgische spoorwegen, de NMBS, gekocht. Mooie K1 rijtuigen met pluche enzovoorts uit de 30e jaren. En daar reden we mee door het land en door Duitsland ook, mocht ook nog. En op een gegeven moment hadden we behoefte aan extra rijtuigen. En toen zijn we de markt op gaan kijken. Toen was eigenlijk niks meer vergelijkbaar in België te koop. En toen konden we in Duitsland nog rijtuigen kopen. Eigenlijk dezelfde die altijd overstonden in Hoek van Holland. En het voordeel was, het is wel iets moderner, maar onze stoomloks hebben er nog mee gereden.
1: Okay.
2: Dus historisch was het verantwoord.
1: Ja, ja.
2: Maar heel veel van die, daar hebben ze er 6000 van gebouwd. Dus heel veel reed nog, dan wel vergelijkbare rijtuigen reden nog. En dus heel veel onderdelen zijn nog te koop.
1: Hmm.
2: Van die Belgen was bijna niks meer te koop.
1: Ja, ja.
2: En je hebt natuurlijk af en toe gewoon onderhoudsdingen dat je denkt van, hé, dit is kapot of versleten.
1: Ja.
2: Je moet wat onderdelen hebben.
1: Ja. En hoeveel hebben jullie er nu?
2: We hebben 5 Duitse rijtuigen. En 3 Belgen. Voor het reizigersverkeer. Of voor de reizigers bedoel ik. En dan hebben we natuurlijk deze restauratie. Voor de natje en het droogje. En we zijn een tweede restauratie aan het opknappen. Om deze tijdelijk te vervangen. Althans, deze moet natuurlijk ook een grote beurt hebben.
1: Ja.
2: En daar hebben we die andere voor om in te vallen.
1: Oh ja, dan kan je een beetje afwisselen.
2: Ja. Ja, soms krijg je een vraag van, kunnen jullie met 3 rijtuigen en een generatie of een restauratie een trein rijden naar Amsterdam en min of meer tegelijkertijd een trein naar Limburg.
1: Oh ja.
2: Maar daar heb je geen tweede restauratie.
1: Nee, nee.
2: Ja, dus we zijn nog een heel klein beetje aan het kijken. Want het kost natuurlijk een bak geld, maar ja, ook mankracht.
1: Ja.
2: Om deze dan weer in de vaart te nemen binnen een redelijke tijd. En dat kan door dingen uit te besteden. Want je hebt nog wel bedrijven in Duitsland die dit zouden kunnen willen doen. Maar ja, dat kost geld.

0: Shirley Bassey kennen jullie haar nog. We hebben net van Hido Schultz gehoord wat de Stoomstichting Nederland aan rijdend materieel heeft. Daarom de volgende vraag. Als ik je goed begrijp, kan iedereen zeg maar bij de Stoomstichting Nederland een trein huren?
1: Ja. Ja, alleen
0: een stoomlocomotief met wagonnetjes.
1: Een goed gevulde portemonnee.
0: Ja, wat denken we daarna?
1: Nou ja, dat, die prijzen, daar ga ik niet over. Maar kijk, je hebt een prijs is eigenlijk op drie dingen opgebouwd.
0: Ja.
1: Ten eerste alle externe kosten. Dus wij moeten rijden onder de vlag van een vervoerder. Wij zijn geen eigen vervoerder. Dus we moeten een vervoerder inhuren om ons zeg maar, te accepteren. Daar betaal je een fee voor. Dan betaal je aan ProRail gewoon elk stationnement wat je maakt, elke kilometer die je rijdt, moet je voor betalen.
0: Zo. Dus als jullie hier het hek bij wijze van spreken doorgaan, dan gaat de kassa rinkelen.
1: Ja.
0: Zo, oké.
1: Nou ja, voor bijvoorbeeld de vervoerder is puur zijn vergunning, maar ook personeel van de vervoerder.
0: Ja.
1: En want er moet dus gewoon altijd een machinist van de vervoerder op de lok staan. En dan staat er ook eentje van ons die bedient de lok.
0: Die staat er gewoon bij. Want jullie doen denk ik veel.
1: Nou ja, je hebt dus natuurlijk ritten, daar komen onze eigen machinisten. Het zijn wel beroepsmachinisten, maar niet altijd. Zeg maar op heel Nederland.
0: Hmm.
1: En als je dus nooit naar Den Helder gaat, dan weet je niet waar de seinen staan.
0: Nee.
1: Dus dan moet je iemand inhuren die wel weet waar de seinen staan. Om je te waarschuwen, van, jij denkt erom. Je krijgt zo mogelijk een snelheidsverlaging enzovoort. En dus daar betaal je voor. En dat zijn de externe kosten. Nou, dan krijg je natuurlijk de kosten voor kolen, smeermiddelen enzovoort enzovoort. En een stukje slijtage, afschrijving van...
0: Logisch.
1: En dus het loopt al gauw in de 10.000 euro.
0: Zeg. Ja.
1: Afhankelijk een beetje van waar je gaat.
0: Hoe lang je gaat.
1: Hoe lang je gaat.
0: Ja.
1: Kijk, want als je het in één dagdeel kan doen, dan heb je maar één keer de machinist en de conducteur.
0: Ja.
1: Maar is het een lange rit, dan heb je twee keer die kosten.
0: Plus dat een stoomlocomotief is niet een knopje omzetten en hij rijdt.
1: Nee, de dag ervoor ben je al de hele dag bezig.
0: Precies. Dus daar gaat wel een nacht overheen voordat hij rijvaardig is.
1: Nou ja, wij beginnen meestal de dag ervoor om een uur of zeven met langzaam opstoken.
0: Ja.
1: En dan is hij meestal in de middag is die onder druk en dan houden we hem s'nachts aan. Of als we niet te vroeg weg hoeven, dan slapen we een beetje uit en dan... beginnen we om 5 uur de volgende dag.
0: 5 uur?
1: Dat is een kwestie van de wekker zetten.
0: Ja. Dat heb jij ook allemaal zeker gedaan. Ja. Maar ben jij, had ik dat al gevraagd, ben je ook machinist geweest? Of?
1: Nee. Oh. Ik ben marineofficier geweest.
0: Oh ja, marineofficier, oké. Ja.
1: Loontechnisch, dus ja.
0: Ja. Vandaar dat je Den Helder noemt. Want dat was je thuisbasis waarschijnlijk.
1: Nou ja, 50-50. Ik heb ook op Vlieg van Valkenburg bij Leiden gewerkt.
0: Ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Dus je hebt de hele wereld gezien, Ido?
1: Ja.
0: Veel.
1: Veel.
0: Ja. De hele wereld is wel
1: en zelf
0: erg
1: een beetje
0: veel.
1: Over op tv.
0: Ja, precies. Leuk is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar goed. Mocht je een stoomtrein willen huren, dan kan dat natuurlijk. Dat is altijd over te praten. Zak je geld meenemen en dan gaat het wel lukken. Want als ik het goed heb begrepen op jullie website, is er best wel belangstelling voor, hè?
1: Ja. We hebben een goed gevulde... Oh, er komt werk binnen.
0: Er komt werk binnen. Ja, je hebt een goed gevulde agenda.
1: Ja. Ja, kijk, we zeggen wel eens, het rijden van rit is een hinderlijke onderbreking van het geven van onderhoud. Er moet dus natuurlijk wel een goede balans zitten tussen. En je moet rekenen dat we dus met vrijwilligers werken.
0: Ja.
1: En je kan moeilijk eisen van de vrijwilligers dat ze elke week op zaterdag om 5 uur hier staan om te rijden. De machinisten moeten natuurlijk ook, hebben ook een baas.
0: Ja.
1: Een hele hoop van de vrijwilligers hebben nog een baas. Kijk, net als op woensdag is het hoofdzakelijk gepensioneerde. Maar op zaterdag lopen er ook jongens van 13, 14 rond.
0: Oké, wat leuk.
1: Het is gewoon die,
0: Want dat is eigenlijk al voor zo'n organisatie als dit toch altijd een dingetje. Hè? Hoe kunnen we de jongeren aan ons binden? En hoe kunnen we het leuk maken voor ze?
1: Nou, gewoon door ze te laten werken.
0: Ja.
1: En een beetje in de gaten houden van joh, je moet niet altijd de rookkast schoon moeten maken of met de as klooien.
0: Nee, ja, precies.
1: En dus wij hebben de policy dat je mag tussen 13 en 16 mag je komen. En ouder ook natuurlijk, maar dan werk je onder een mentor. En ja, die mentor, als die zegt van joh, ik ben er volgende week niet, ben jij er ook niet volgende week.
0: Hmm.
1: En die houdt een beetje in de gaten, want je mag arbotechnisch. Mag je niet met elektrische apparatuur werken, mag je niet met chemische stoffen werken.
0: Okay.
1: En dus je houdt je een beetje aan de wetgeving. Maar ja, want als je, we hebben het in het verleden wel gezegd van ja, nee, je bent te jong. Bij 16 dan komt hij niet meer, want dan heeft hij of verkering of een andere hobby.
0: Ja, ja, precies.
1: Of beide.

over het eerste uur met Hiddo Schultz van de Stoomstichting Nederland. Na het nieuws gaan we natuurlijk verder en met allerlei mooie verhalen en informatie. Graag tot straks.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer. In het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: over de geschiedenis van de stoomstichting. Het bestaat dit jaar namelijk 50 jaar. Maar we kijken ook vooruit naar de toekomst in dit uur. En we zijn gebleven het vorige uur over de jongeren. Want ja, jongeren hebben natuurlijk ook de toekomst. En het lukt de Stoomstichting Nederland nog steeds om jongeren te interesseren voor stoomlocomotieven. En dat is natuurlijk geweldig. En Hido Schultz benoemt nog een voordeel voor de jongeren zelf.
1: Het voordeel is, we hebben het nu een paar keer gehad dat iemand nog eigenlijk niet wist wat hij wilde worden.
2: Ja.
1: Nou ja, dan kan je komt erachter dat techniek niks voor je is. Of je komt erachter dat techniek wel wat voor je is.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben wij een hoop gewonnen. En de persoon in kwestie ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Want ja, als we hier in het grote pand kijken, dan staat het voor een groot deel gevuld met locomotieven die of gestald of in onderhoud zijn.
1: Ja.
0: Maar het andere gedeelte staat vol met draaibanken en grote metaalbewerkingsmachines. Ja. Dus dat, ja. Leer je daar dan als jongen ook op werken?
1: Ja, als ja? je wil.
0: Maar niet de sleutel in de klauwplaat laten staan.
1: Nee, daarom.
0: Ja.
1: Nee, je kan bij wijze van spreken lassen, niet leren. We kunnen kijken of je aanleg hebt om te lassen.
0: Ja.
1: Dan
0: eventueel
1: een lascursus. Maar gewoon, ja, als iemand... wij zeggen altijd, als je twee handen hebt, bij voorkeur links-rechts.
0: Ja, handig.
1: Dat is altijd handig. En als je thuis een deur kan verven, dan kan je hier ook van alles doen.
0: Ja.
1: Dus... Maar goed, die jonge jongens, je merkt dus nu eigenlijk dat de digitalisering of de smartphones en weet ik wat allemaal, die slaan ongenadig toe dat niemand meer, je mag blij zijn als ze weten wat een kruisschopschroevendraaier is.
0: Ja, ja. Ja.
1: Of een steeksleutel of een ringsleutel.
0: Je moet ze helemaal opnieuw.
1: Je moet ze van grond af aan.
0: Ja. Heeft wel een voordeel natuurlijk, je kan ze kneden zoals je wil.
1: Jawel, maar het is toch wel eens handig als ik zeg van joh, pak even een waterpomptang of een combinatietang, dat ze met de goede tang komen.
0: Ja.
1: Niet,
0: ja.
1: Dus, ja, maar goed, dat is ook de wereld. Hè. Ik kon nog aan mijn brommer sleutelen.
0: Hmm.
1: Ik kon nog aan mijn fiets sleutelen.
0: Ja.
1: Ja. De auto, de motorkap open, dan zag je een motor liggen.
0: Ja.
1: En tegenwoordig doe je de motorkap open, zie je alleen maar plastic.
0: Ja, precies.
1: Maar je mag niet meer aan de brommer sleutelen, want dat is vervuiling en dat loopt over.
0: Ja. Ja, ik krijg dat weer, ja. Ja. En die vrijwilligers, hè? Hoeveel hebben jullie er?
1: Nou, op papier denk ik iets van 80, 90.
0: 80, 90.
1: Die komen niet allemaal, zeg maar, elke dag, elke woensdag of zaterdag. Er zijn een aantal vrijwilligers die komen eigenlijk alleen maar tijdens de ritten om de koffie rond te brengen in de Metropa te staan. Hè? Dus dit rijtuig. Maar je hebt ook een aantal mensen die dus, bij wijze van spreken 7 dagen in de week. Steek ik mijn vingers voorzichtig op. Hier gewoon rond hangen, lopen, kleine dingetjes doen.
0: Dit is gewoon een deel van leven geworden.
1: Nou ja, ik ben met pensioen gegaan en de geraniums die heb ik niet. Dus
0: Ik
1: moest wat. Ja. Mijn echtgenote zei van je kan van alles gaan doen, maar ik wil je niet thuis hebben.
0: Nee, dan maar naar
1: de stoomstichting.
0: Ja, precies. En er valt natuurlijk altijd wat te doen. Hè?
1: Er is altijd wat te doen.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, er zijn jongens die komen dan s'avonds werk uit werk omdat een iets kwijtje af moet.
0: Oh ja.
1: Maar normaal gesproken is het dat we het een beetje houden op woensdag en zaterdag. En dat gaat goed.
0: Maar dat is niet in beton gegoten, hoor ik.
1: Nee. Sommige dingen moeten gewoon af.
0: Ja. En als we naar die vrijwilligers, dat is zeg maar de basis van jullie organisatie. Ja. Iedereen is vrijwilliger, hè? Ook het bestuur. Hè?
1: Ja.
0: En als je ze zeg maar zou onderverdelen in groepen, kan je dan zeg maar grofweg zeggen technici, cabinepersoneel?
1: De meeste zijn gewoon wel of techneut of eraan geschurkt.
0: Hmm.
1: En kijk, iemand die bij een bedrijf werkt die onderdelen of bouten en moeren en dat soort dingen levert, heeft dan een heel klein beetje verstand van techniek.
0: Ja.
1: Kan misschien niet zelf sleutelen, maar snapt als ik het heb over een bout M25 wat hij dan moet halen.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we gewoon van alles nog. We hebben tandarts gehad, we hebben een anatoom-patholoog gehad. Daarom zeggen we ook, als je hier bent, kijk een week of vijf, een dag of vijf sleutelen. Kijk of het je bevalt, de sfeer, de directheid van Rotterdam.
0: Ja.
1: Maar ook kijken wij van, joh, jij hebt geen aanleg om techneut te worden of

0: überhaupt hier te sleutelen. Je kan nog in de winkel, want misschien ligt dat je beter. En anders nemen we helaas afscheid.
1: Ja, ja.
0: En dat gebeurt ook wel. Ja,
1: ja, ja. Ja. En, maar goed, de rijtuigen, die moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Ramen gelapt worden en zo. En ja. Dat is ook wel fijn. Ja. Nou ja, dus er valt eigenlijk... jullie vragen eigenlijk altijd vrijwilligers, hè?
0: Ja, ja. Ja. Je hebt, kijk, het is mooi als hij een vak heeft geleerd. En ook daar ervaring in heeft. Maar ja, dat, je hebt het niet voor het oprapen. En zeker in de huidige tijd dat iedereen langer moet, of lang genoeg moet werken.
1: Ja.
0: En wat je dus merkt is de pensioengerechtigde leeftijd en de FUT-regelingen. Die hakken er stevig in. Want,
1: omdat ze omhoog gaan.
0: Ja. Ja, ja. En dus mensen gewoon niet meer de FUT hebben om hier zeg maar nog zwaar werk te doen.
1: Op die manier, ja, ja, ja. Ja, want is het zwaar werk?
0: Nou ja, sommige dingen die zijn. Het is niet van plastic gemaakt.
1: Nee, nee.
0: En sommige dingen wegen gewoon al gauw 20, 25 kilo.
1: Ja.
0: En dan moet je een beetje oppassen.
1: Ja. Maar ja, goed, ik zag ze bezig. Maar er wordt heel gauw met heftrucs en
0: ja, ja,
1: dat
0: kijk,
1: soort dingen.
0: We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen ja, kijk, toen die loks gebouwd werden, had je gewoon een fabriek. Die hadden dus alle speciale toeltjes om dingen te doen. Die zijn er niet meer. Die kan je ook niet uit de catalogus kopen.
1: Nee.
0: Dus soms hebben we zelf wat geproduceerd om wat, het leven wat makkelijker te maken. Maar ja, soms dan loont het de moeite niet.
1: Nee.
0: Dus ja, dan moet je het zelf doen.

0: is het gevoiceerde stem van Andy Williams. Zoals gezegd, dus de Omstichting Nederland bestaat 50 jaar. En om dat te vieren is er een jubileum biertje uitgebracht. Moet ik het toch nog even over hebben. Ik zit nog even na te denken over dat winkeltje van jullie. Hebben jullie dat jubileum biertje nog?
1: Zou ik niet weten. Er is sprake van dat ze het wel weer opnieuw gingen brouwen.
0: Oké. Brouwerij in Gouda. Hè? Jullie hebben twee soorten jubileumbiertjes uitgebracht. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, het is een setje, geloof ik.
0: Maar waarom eigenlijk? Waarom bier en wordt dat het meest gedronken hier?
1: Nou ja, tijdens de rit wordt er s'avonds wel bier gedronken. Natuurlijk. Mm. Door de reizigers, niet door ons, maar door de reizigers. Ja, ze willen, ja, je moet wat bijzonder. Kijk, de mokken, de bierglazen enzovoort. Die hebben we natuurlijk ook. Maar het moet natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk iets bijzonders zijn. En of je het meteen opdrinkt. Of dat je zegt van ik laat het staan voor een bijzondere gelegenheid.
0: Ja.
1: Het is een speciaal biertje. Het is niet gewoon de Albert Heijn eigen merk.
0: Ja, ja. Door een kleinschalige brouwerij in Gouda gemaakt. Ja, ja, ja. Ja. Wat me even te binnen schoot. Jullie zijn. Jullie rijden ook op buitenland, hè? Met name in Duitsland. Ja. Hebben jullie daar een bepaalde connectie mee? Of is dat.
1: Nou ja, nee, kijk, wij hadden op een gegeven moment zoiets van ja, we kunnen om het jaar naar Groningen rijden. Vooral een kerstmarkt is natuurlijk een aantrekkelijke rit. Nou, waar zijn de kerstmarkten toen de tijd? In Duitsland, niet in Nederland.
0: Nee.
1: Dat is een fenomeen wat 10 jaar geleden pas in Nederland begon. Nou ja, dan rij je naar een kerstmarkt in Keulen, in Aken, noem ze maar op, Düsseldorf, Mönchengladbach. En je had in Bochum-Dahlhaus een museum, het Spoormuseum. Nou, daar heb je een reisdoel, de Harts. Hebben we gedaan omdat we een van de loks bijvoorbeeld in Meiningen in de werkplaats van de DB grote onderhoud hebben laten geven.
0: Mm.
1: En die gingen we dan ophalen.
0: Mm.
1: En zo zijn we eigenlijk begonnen met in Duitsland te rijden. En dat is eigenlijk een traditie dat we proberen elke 2 jaar een rit naar het buitenland te rijden.
0: Okay.
1: En dat is zeg maar regelingstechnisch het makkelijkste om dat naar Duitsland te doen.
0: Ja, ja.
1: Want in België kom je eigenlijk niet meer binnen met historische reizigersmateriaal.
0: Oh nee, waarom niet?
1: Omdat ze dat niet meer toestaan.
0: Oh, ja. Gewoon botweg.
1: Er is een Belgische regelgeving die laat het niet meer toe.
0: Mm.
1: Ook de Belgen kunnen niet meer met hun historisch materiaal over het hoofdspoor rijden.
0: Zo.
1: Dus,
0: nou, dat is wel een dingetje.
1: Ja, ja, nou, ja,
0: dat goed. Boffen we nog in Nederland.
1: Ja, nou, wij hebben heel in het begin hebben we 2-3 keer in België gereden, maar dat gaf ontzettend veel ellende.
0: Oh ja.
1: Want je hebt natuurlijk met Vlamingen te maken, je hebt met Walen te maken.
0: Ja, ja.
1: En we kregen wel eens de indruk dat als de Vlamingen het goed vond de Walen per definitie het niet goed.
0: Oh ja.
1: Andersom, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Dus dat
0: kleinzielige gedoe. Ja.
1: Hoewel wij graag bijvoorbeeld naar Gent of naar Brugge, dat zijn mooie reisdoelen.
0: Ja.
1: Leuven. Ja, je komt de grens niet over.
0: Nee. Nou, dan maar naar Duitsland.
1: Dat is
0: gelukkig ook een veel groter land. Hè?
1: Ja, daar heb je ook genoeg te doen.
0: Ja, ja, ja, precies. Want zijn de Duitsers ook nog wel erg stoom-minded?
1: Jawel, jawel. Ja. Je hebt een zusterlok van onze 01-10. Die rijdt in Duitsland.
0: Hm.
1: Er zijn er al een paar clubs die met een bouwrijen 41 rijden. En er rijden een aantal 50ers. Dus er wordt in het seizoen, april tot het najaar, elke week wel ergens of open dagen voor clubs of ritten die je kan boeken.
0: En worden jullie dan nog eens gevraagd om te komen?
1: Nou ja, wij rijden regelmatig. En nu hadden we dan de Helvetia Express. En we hebben met onze 23 de trein naar Mönchengladbach getrokken. En daar ging de stoomlok eraf en de E-lok ervoor om vaart te maken richting Freiburg.
0: Hmm.
1: En de lok bleef achter in Mönchengladbach. En daar zit een club die waar we vaker voor rijden. Die dacht, hé, daar kunnen we gelijk wel een mooi ritje rijden.
0: Oh ja.
1: Dus toen zijn we voor hun ook een rondje Ruhrgebied gaan rijden. Ja.
0: Want ja, het materieel moet wel rijden, hè, om zeg maar rust roest.
1: Ja, dat niet alleen, maar dat is de enige manier om het geld op te brengen.

0: Nederland kent verschillende organisaties voor historisch spoormateriaal met of zonder eigen museum spoorlijn. Aan Hero Schultz de vraag hoe de samenwerking is.
1: Goed, goed. We hebben een aantal jaren slecht dat we elkaar bijna de tent uitvlogen.
0: Oh ja.
1: Vochten. Maar goed, dat is gelukkig helemaal voorbij.
0: Ja.
1: Want we hebben ingezien, of een aantal mensen hebben ingezien, dat elkaar bevechten niet zo handig is in de huidige politieke sfeer. Hè? Want ja, je moet behoorlijk lobbyen bij de overheid, zal ik maar zeggen, wetgever. Ja. Om ons ook mee te nemen. Want ja, ze kennen ons niet, ze vergeten ons.
0: Ja.
1: Dus daarom is de HRN, de Historisch Railvervoer Nederland, een belangrijke lobbyclub voor ons.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Bij de politiek, als ze weer een voorwegwijzing erdoor proberen te krijgen.
0: Ja. Dus die houdt dat eigenlijk
1: moet
0: scherp
1: in de gaten. Moet het in de gaten houden.
0: Ja.
1: En kijk, ook voor de VSM geldt. Zij hebben ook 23 en andere loks. Maar als je onderdelen nodig hebt en wij laten nieuwe maken, dan even vragen we jongens. En de serie groter kan bepalen dat de serie per stuk goedkoper wordt.
0: Ja.
1: En dus het is zinloos om elkaar te blijven bevechten. Jongens, doe even normaal.
0: Ja, nou, mijn idee. Maar in samen sta je gewoon sterker natuurlijk.
1: Ja.
0: En wat inderdaad samen bepaalde onderdelen inkomen is natuurlijk ook goedkoper. Dus,
1: ja.
0: Heb je enig idee wat de toekomst is van het stoom op het hoofdspoor? En de museumlijnen zullen altijd wel blijven bestaan, denk ik. Maar
1: ja,
0: is er nog ruimte voor?
1: Wij dachten 10 jaar geleden van nou over 5 jaar is het afgelopen.
0: Ja?
1: Maar ja.
0: Je bent er nog steeds.
1: Still going strong. En het maakt een heel klein beetje. Het maakt het leven een beetje moeilijk. Want je kan. Kijk, een bedrijf zegt gewoon van. Ik sta nu hier, ik wil over 5 jaar daar staan en over 10 jaar daar staan. Nou, dat hebben we wel altijd gedaan. Vanaf dag 1 hebben we gezegd van oké, wij willen dat, wij willen dat. Door verhuizingen hebben we een aantal dingen voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld de verhuizing hier naartoe is bekostigd vanuit het pulletje van de verlenging van de metrolijn vanaf Marconiplein via Schiedam-West. Naar het zuid.
0: Hmm.
1: En ze slingen en daar weer aantakken.
0: Ja.
1: Richting dat ze het rondje konden rijden. Nou, daar was wij zaten in de weg. Want er moest een stuk spoor van ons opgeheven worden. Nou, daar hebben we voor gevochten. Hebben we gewonnen. En daar kregen we dus een schadevergoeding voor.
0: Ja.
1: En daar hebben we dit pand voor kunnen bouwen. Dus als dat niet gekund had, dan waren we 25 jaar geleden al hemelen.
0: Ja.
1: Dus we zitten nu weer met een 5-jaar plan van oké, wat gaan we doen? De 41, een van de loks, die heeft een grote beurt nodig. Daar zijn we net aan begonnen. De verwachting is dat een jaar of 3 duurt alles bij elkaar. Dat je ook goede 2 ton kwijt bent.
0: Ja, 2 tot 3 ton kost dat.
1: Ja.
0: €300.000.
1: Ja,
0: dat is een zak geld, hè?
1: Ja. Maar goed, dat betekent dat je dus wel het idee moet hebben. Want anders dan is het natuurlijk zinloos. Dus wij gaan ervan uit en we proberen dat ook wel te stimuleren. En daarom is HRN belangrijk om te zeggen, jongens, het moet. Wat eigenlijk de grote dreiging is, is het beveiligingssysteem.
0: Hmm.
1: Dat Europese systeem.
0: Want?
1: ECTS. Nou ja. Dat moet dan wel op onze loks aangebracht worden.
0: Kan dat? Want
1: technisch kan alles. Alleen financieel is het natuurlijk een. Als we het zelf zouden moeten bekostigen, dan is het een no-go.
0: Oké.
1: Okay. Dan kost je bent zo'n 1 miljoen kwijt.
0: Een miljoen?
1: Ja. Vraag niet hoe het kan, maar het is zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dus.
0: Nou, dat staakvat ik, hè, want ik had zoiets in mijn simpele beeldvorming.
1: Ja, ja.
0: Je monteert een kastje, die zie je in de trein ze hangen. En dat is het. En die wordt dan op het grote systeem aangesloten.
1: Ja.
0: Denk je?
1: Helaas pindakaas.
0: Ja.
1: Kijk, wij hebben jaren geleden verplicht gekregen dat we ATB moesten hebben.
0: Ja.
1: Nou, ATB, dat waren kasten waar je kleding in kan ophangen, zo groot. Dus dat paste gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus ja. En toen was gelukkig een. Wij onder andere, omdat een van onze medewerkers bij. bij Alstom was dat geloof ik werkte. Zeiden we nou, we kunnen het ook proberen te vereenvoudigen. Hè, want alle toeters en bellen die de huidige ATB heeft, hè, de automatische treinbeïnvloeding,
0: ja,
1: hebben we niet allemaal nodig. Wat hebben we nodig voor een stoomlok? Of voor eigenlijk al het historisch materieel, maar ook de aannemers die met hun materieel, hè, bijvoorbeeld de slijptrein of wat,
0: ja,
1: dan,
0: ja,
1: die,
0: ja,
1: moet ook over het spoor.
0: Ja.
1: Nou, die hebben niet alle gadgets nodig van dat wat die in het huidige ATB zitten. Dat, bijvoorbeeld dat je snelheid verminderen, dat die dat automatisch doet. En kijk, wij zeggen gewoon van als ik door rood rijd, moet hij stoppen.
0: Ja.
1: Dus het systeem moet zeggen van hey, jij rijdt door rood en klats. Sta alle remmen erop klaar.
0: Ja.
1: En als jij niet reageert op bijvoorbeeld een seinverandering en je hebt groen of veilig, zoals ze dat dan noemen, veilig en je gaat het geel gebied in, en dat je dus vaak moet minnen, dan moet hij dus zien dat je remt. Doe je dat niet, klats. En bij het huidige systeem heb je dus allerlei mogelijkheden, dat je dus gewaarschuwd wordt, heb je nog even tijd.
0: Ja, ja.
1: Maar dat softwarematig is dat natuurlijk een veel moeilijkere.
0: Ja. Dus jullie hebben een eenvoudige versie.
1: Een eenvoudige versie, waardoor het allemaal goedkoper werd.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is er bij het ECTS, ERMTS nog niet. En of dat gaat komen, ja, dat weten we niet. En of toen de tijd werd de ombouw of de installatie werd door het overheid, het Rijk, werd dat gesponsord, gesubsidieerd.
0: Hmm. Oh, okay.
1: Wij moesten het zelf inbouwen of laten inbouwen, maar we kregen de installatie vergoed.
0: Oké, okay. Ja, ja.
1: Dan praat hij over iets van 40.000 euro per installatie.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn dingen die zijn dan nog te behappen, dat je zegt van oké, ik ga de boer op met naar onze donateurs en,
0: ja,
1: subsidianten.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Het woord donateur is gevallen. Dus daar gaan Hiddo en ik maar even op door.
2: Wat krijgen de mensen dan voor als ze donateur worden?
3: Gratis toegang. 4 keer per jaar de stoomtractie. Dat is zeg maar het blaadje waarin we een beetje vertellen wat we doen en wat we gedaan hebben. Dan hebben we... Je krijgt korting op de ritprijs. En je mag gratis naar binnen bij de open dagen.
1: Ja.
3: En gratis naar binnen gewoon door op onze dagen dat we open zijn. Hè. Dus net als nu kan je gratis naar binnen.
1: Ja. En,
3: en je steunt ons.
1: En de lok, ik ben even die jullie nu gaan restaureren.
3: De 41-105, ja, daar hebben we dus ook een
1: donatie voor.
3: Sponsoractie.
1: Ja.
3: 2 jaar geleden opgestart. En dat was eigenlijk. Om te beginnen hebben we de tender, hè, dus de kolen en de olie en de. Nee, niet de kolen, maar de olie- en watervoorraadkar. Een beetje om. Noem het eens. Oneerbiedig.
1: Ja.
3: Maar het is gewoon een essentieel onderdeel van de lok. Die hebben we eerst opgeknapt. En nu gaan we aan het lokdeel beginnen.
1: Ja. Dat, maar goed, daar kunnen mensen ook nog voor doneren. Hè?
3: Dat, ja.
1: Maar dat, daar kan je zelfs, als je 1.000 euro doneert, mag je zelfs mee op de bok bij de machinist.
3: Ja.
1: Wauw,
3: ja.
1: Dat is wel gaaf.
3: Ja, dat is het ook.
1: Ja.
3: Dus,
1: mag je dan zelf rijden? Of,
3: nee. Dan moet je naar een andere club gaan. Die hebben dan nog van die pakketten dat je dus eerst een dag les krijgt in wat je allemaal moet doen en opletten enzovoort enzovoort. En dan mag je een halve dag stoken of zo. Of,
1: halve dag rijden.
3: Ja, machinistje, ja, spelen.
1: Ja. Wat is de opleiding voor machinist eigenlijk voor de stoomlocomotief? Dat is wel heel apart, denk ik.
3: Die leiden we dus zelf op.
1: Oh.
3: Dus je bent machinist in het gewone leven, zal ik maar zeggen.
1: Oh, oké. Okay.
3: En dan, want dat stukje spoor, kennis en zo, dat moet er dan in zitten. En dan heb je, komen ze hierheen, meestal is het zo dat, ja, het is, ze komen hierheen omdat ze het leuk vinden, stoom, oh gaaf lijkt me dat. En dan komen ze, en dan leiden ze op omdat ze al een machinistenvergunning hebben, het is gewoon een machinistenrijbewijs.
1: Ja.
3: En dat zegt alleen maar dat je beseft dat je met een verantwoordelijkheid bezig bent. Chargeer ik het een beetje, maar
1: ja.
3: Dat is het hoofdgedoe. En dan zeggen we, dan komen ze bij ons en dan eerst sleutelen. En dan kijken we of je het in je hebt. En als je gesleuteld hebt, dan word je stoker. En als je dat stokersexamen gedaan hebt, hè, dus snapt wat de bedoeling is en theoretisch ook... Hoe werkt u iets? Wat zijn eventuele storingen die op kunnen treden?
1: Ja, ja.
3: En als je dat gedaan hebt, dan ga je het traject in voor om machinist te leren.
1: Oh, okay.
3: Maar dat is dan bedienen van de stoomlok en niet wat een rood sein betekent of wat een groen sein betekent.
1: Ja, maar dat weten ze al natuurlijk.
3: Dat weten ze al.
1: Ja. En wie is nou eigenlijk de baas op de stoomlocomotief? De machinist of de stoker?
3: De machinist.
1: De machinist, ja.
3: Want die bekijkt de seinen.
1: Ja. Dat lijkt me zo lastig om van die, zeg maar, de lange neus van een stoomlocomotief vooruit te kijken.
3: Ja,
1: dan zit hij er weer.
3: Daarom heb je dus het verschil in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: In Nederland is de stoker, die mag meekijken. Maar die, in Duitsland is het een taak van de stoker om mee te kijken.
1: Oké.
3: En dus er zit een kleine nuanceverschil in. Het andere verschil is dat in Nederland, toen ze nog met stoom reden, was de stoker leerling-machinist.
1: Mm, oh ja.
3: En die werd dus gewoon op een gegeven moment geacht om machinist te worden. Terwijl in Duitsland hadden ze dus gewoon het beroep stoker. Die werden nooit machinist. Die wilden bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid niet dragen. En die bleef zijn hele lang stoker. En de machinist die was wel stoker geweest. Examen gedaan en die groeide dan door.
1: Ja. Oké, dus daar zat wel een opbouwende lijn in eigenlijk.
3: Ja. Kijk, wij hebben ook de policy. Je moet eerst stoker zijn voordat je machinist wordt.
1: Ja.
3: Je moet ook een beetje snappen wat de man links van jou doet.
1: Je moet het totaalplaatje echt helemaal goed kennen. Ja.
3: Kijk,

0: laatste gesprek alweer met Ido Schultz van de Stoomstichting Nederland.
1: In 2025 hebben jullie een beleidsplan geschreven.
2: Ja.
1: Dat hebben jullie gepubliceerd op je eigen website. Dat je niet denkt, waar haal ik het vandaan? En is dat een beleidsplan, zeg maar, voor de komende 5 jaar, waar je het al eerder over had?
2: Ja, in principe wel. Ja. Ja, en we zijn het ook semi-verplicht voor. Om, we zijn AMBI, hè, dus algemeen nut instelling.
1: Ja, precies. Ja.
2: Instelling.
1: Ja.
2: En daar heb je dus een aantal eisen voor. Eén is de jaarverslag, financiële van jaarverslag moet je plaatsen. Je moet een 5-jaren plan hebben. En
1: hoe ziet het er tot en met 2030 uit? Wat zijn jullie voor plan?
2: Wat we van plan zijn is de 41 dus een grote beurt te geven, de revisie te geven. De Kakadu, dat is het tweede rijtuig, tweede restauratierijtuig. En die heet Kakadu omdat hij een verfschijm heeft, blauw-rood. En dat was de bijnaam in Duitsland. Het is ook een Duitse rijtuig. Dus die naam hebben we overgenomen. Die in de vaart te nemen. De benodigde beurten te geven. Je hebt jaarbeurten, 5-jaar beurten, 10-jaar beurten.
1: Okay.
2: Het pand in leven te houden.
1: Ja.
2: En gezellig ritjes rijden.
1: Ja. Dat, met name dat laatste, dat is, want daar wordt natuurlijk ook het geld mee verdiend.
2: Ja.
1: Dat is nog wel een dingetje, hè? Dat jullie denken ook van, ja, we zouden eigenlijk regelmatig zouden we een stuk of een rondje Nederland moeten rijden.
2: Ja, kijk, je wil altijd, dat is dan even terug naar de begintijd. In de begintijd had je, zeg maar, een capaciteit van 400 man in de trein. Daarvan was gemiddeld genomen 150 man, mannen van een bepaalde leeftijd.
1: Zekere leeftijd, zekere ja. Heren van een zekere leeftijd.
2: Zekere leeftijd, altijd ja. Niet vrijgezel.
1: Ja.
2: Die gingen altijd mee.
1: Ja.
2: Het reisdoel is onbelangrijk, ze gingen altijd mee.
1: Oké.
2: Okay. Het was zelfs zo dat ze al boekten terwijl ze nog in de trein zaten
1: ja.
2: Voor de volgende rit.
1: Ja,
2: boek me maar.
1: Nou. Ja.
2: Maar ja, die sterven er langzaam uit. En tegenwoordig gaan de vrouwen mee, of de kinderen mee, die willen een reisdoel. Als je naar een kerstmarkt gaat, ga je naar een kerstmarkt. En of dat dan een stoomtrein is, of een diesel, of wat dan ook. Dat zou de gemiddelde vrouw niks uitmaken. Alleen, ja, het is wat romantischer, het is wat anders. En dus, maar je moet een reisdoel hebben. En vroeger had je dus gewoon, ja, bijvoorbeeld het water nemen. Die stoomblok die gebruikt water,
1: ja.
2: Die moet je af en toe bijvullen. En dan kon je rustig op het station. A, was het nog mogelijk om daar water te nemen. Maar B, dan stond je gewoon een half uur. Of een uur.
1: Ja.
2: En dan kwamen die mannen, die kwamen bij de lok een beetje ouder. Hé, ben jij er ook? En bla, bla, bla. En waarom was je de vorige keer er niet?
1: Ja.
2: Enzovoort, enzovoort. Nou, nu moet je kan het dus niet uitleggen aan mensen die naar een kerstmarkt willen. Dat ze anderhalf uur minder op de kerstmarkt zijn. Omdat wij water moeten nemen en wat af moeten smeren enzovoort, enzovoort. Dus je hebt een heel ander publiek.
1: Ja.
2: Je moet dus heel anders denken in de trant van wat kan ik de mensen bieden. Bijvoorbeeld hè, de Helvetia Express, wat reden we? Nou, München-Gladbach, daar kwam er een andere lok voor. Dat is 20 minuten, klink, haak erop. En we gaan rijden naar Freiburg. Daar kwamen we dus s'avonds aan. Iedereen kan naar een hotel. De volgende ochtend weer op tijd op het station in de trein. Stukje E-lok naar Basel. En daar kwam een Zwitserse stoomblok voor.
1: Ja.
2: En die stoomblok, dat is een hele bijzondere. Want die komt niet in onze kotterijen voor.
1: Mm.
2: En dan zal iedereen zeggen, een stoomblok, wat is nou een stoomblok? Wat is het verschil? Nou ja, dat was een ex-Franse stoomblok. Er zitten wat andere technieken op enzovoort enzovoort. Dus het was wel interessant.
1: Ja.
2: Maar je moet ze wat te bieden hebben. Nou, dan rijden ze naar Luzern. Daar hadden ze dan een paar uur om in Luzern rond te lopen enzovoort enzovoort. En dan rij je weer terug naar Basel, daar weer de E-lok voor naar Freiburg. En de derde dag is het Schwarzwald in met 2 stoomloks.
1: Oh ja.
2: Nou ja, het Schwarzwald is...
1: Kruip door sluip door.
2: Kruip door sluip door, bergje op, bergje af.
1: Oh, oké.
2: Links, rechts, tunneltje door.
1: Oh.
2: Met stoomloks. Het is heel wat anders dan zeg maar, Zwolle, Amersfoort, één streep.
1: Ja, ja, ja.
2: Het grootste, hoogste verschil is waarschijnlijk 5 centimeter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, dat is een reisdoel, zeg maar. Je zit in de trein, je leert mensen kennen, of je hebt al afgesproken met de andere leider, ja, waarvan je weet. Nou, en de laatste dag kwamen we weer, dus Vrijburg, Mönchengladbach. En die moet je onze stoomboot er weer voor.
1: Ja.
2: En dus je biedt een programma.
1: Maar als vrijwilligers, gaan die dan zo ook zo'n hele reis mee?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ze kunnen dan mee, dan betalen ze geen nat water, hoe heet het, eten en drinken en alles. Alleen de onderkomen vragen we dat ze dus een bepaald bedrag voor de hotelkosten betalen.
1: Oh ja. Oh, je slaapt niet in de trein zelf?
2: Nee. Ja.
1: Nou ja, het zou toch kunnen.
2: Ja, het kan wel, maar goed, je moet ze ook een beetje pamperen. Want anders dan ze de volgende keer niet meer mee.
1: Nou ja, dus ik bedoel, er komen steeds meer slaaptreinen weer in Europa.
2: Ja.
1: Dus het, en er wordt zelfs hele YouTube-films van gemaakt.
2: Nee, oh nee, kijk, bijvoorbeeld de VSM, die heeft een couchette-rijtuig. En we hebben al gezegd, dat moeten we ook doen. Maar ja, wie gaat dan de bedden opmaken, afhalen en de boel een beetje schoonhouden?
1: Ja, zijzelf denk ik.
2: Ja. Maar goed, dat bedoelden we dus als we een couchette hier kopen.
1: Ja.
2: Dat is leuk, maar alles heeft onderhoud nodig.
1: Ja, precies.
2: Al dan niet, zeg maar, intensief.
1: Je kan hem ook nog verhuren.
2: Ja. Dat doen we dan niet.
1: Hiddo's, we zijn aan het eind gekomen. Heb je zelf nog iets wat je graag kwijt wilt?
2: Nee, ik zou zeggen, kom gewoon eens kijken. Babbelen is met de mensen. Als je zaterdags niks te doen hebt of op woensdag met pensioen bent en je denkt van, wat ga ik nou doen?
1: Ja.
2: De geraniums heb ik wel helemaal bekeken.
1: Ja.
2: Kom gewoon gezellig langs en kijk of het wat is.
1: Goed zo. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.

Tot zover deze aflevering van In Gesprek met Hiddo Schultz van de Stoomstichting Nederland. Wil je meer informatie over deze stichting, dan kan dat www.stoomstichting.nl. Ik ben Benno Veugen, dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.